Zeker twee boeten, olle Piepenkop. Nu mag ik eerst de vijftijn dan. Dat trekt mij dul naar boeten hem. Ik haal mijn rotig uit een frak. Het smukt eerst maar, Piepenkop.